0: Oktogon kávéház nyári dependance. Autósok romantikus oázisa. Idillikus pihenőszobák, hideg-meleg ételek, bel- és külföldi italok, zene, polgári árak.
1: Hier herreizend Nederland met onze eerste dagelijkse uitzending over de korte golfzender PCJ op 19,71 meter. Speciaal bestemd voor alle land- en rijksgenoten buiten het vaderland. Goedemiddag Nederlanders, waar ook ter wereld.